klaar, bombe klaar. Onderlijke zaterdag, bombe klaar. Bombe klaar, bombe klaar. Onderlijke zaterdag, bombe klaar. Bombe klaar, bombe klaar.